nu de vijfde vers. In Israel er een stoltheid dat zich antwoordt te zien zegt, daarom zal Israel en Ephraim stolperen en er een godloosheid. En Juda wordt ook met aan stolperen. God zegt nu dat ze stolperen en faulen worden. Ze hebben ihre Gelegenheid verschlanst, dat rechte uit dem Stich te gaan. Aber nu is het te laat. Hij wordt den dol brengen. En ze wat hij zegt. En Juda wordt ook met aan stolperen. Hij zegt niet dat het te de nemelijke tijd wordt zijn, bloos dat Juda met de tijd ook wordt doorgebracht worden. En dat is het krijgt wat passiert. Die worden bij het weggenomen en gevangenschap. Nicht zur selben Zeit, aber doch wahrgenommen. Da wir ungefähr 100 Jahre zwischen den zwei Gefangenschaften. Dort nördliche Trick wird wahrgenommen nach Assyrien, und dort südliche wird wahrgenommen nach Babylon. Und da ist nicht ein Trick gekommen gewesen, für den, so aus der Bibel dort beschrieben wird. Aber das Hosea-Buch macht das sehr klar, dass wann er den Trick bringen wird, dann wird die ganze Welt dort weiter. En dan wordt er ook vrede zijn in dat land. Nu den zesde vers. Die worden met haar herd, schoop en vee gaan, dem Herr God te zieken. En ze worden hem niet vingen. Hij heeft zich teruggetrokken van aan. Anders gezegd, ze hadden dem Herr God verloten, en wanneer trouble op aan kämt, en allerhand andere geproefd ha, dan is God dat laatste dat ze proeven. Aber hij zegt, ze worden hem niet vingen, hij heeft zich teruggetrokken van aan. Dat is een beetje zo als de geschichte van een schep dat een ijsboog getroffen had. En de kapitein had allem op een schep weten laten dat ze nu beden zullen. En een eeuwje vroeg, weer naar hem gerand en had de hem gezegd, is het zo wit als wat dat gekomen? Nou ja, voor veel mensen is dat beden, dat laatste dat ze proeven. Dat is immerhand goed, wanneer mensen dan naar de Heer komen. Maar hoeveel beter, wanneer we immer met de Heer in gemeenschap zijn. Maar daar zijn veel mensen die de Heer zo aanzien als een rijf, die bloos dan gebruikt wordt, wanneer dat voortig een platte rijf heeft. We hopen dan dat we niet een platte rijf worden hebben, en zolang als we dat niet hebben, dan vergeet we van de andere rijf, die daar hingen en voortig licht. Dat is zo als dat met dat volk Israël weer. Nu de zevende vers. Die hebben zich tegen de Heer God gesteld in een gevaarlijke weg en haar vreemde dingen ter wereld gebracht. Nu wordt die niemand aan opslokken met haar afdeel. Jo, die zijn nu vreemd tot God, of God is vreemd tot aan. Die kennen hem niet. Die ha ihre Zinge nicht an dem Herr Gott seine Furcht abgebracht, ha an nicht an dem Herr seine Wehe und Wut angelehrt. Gott hat dort falsch gut angelehrt, aber sie hat die Lehre nicht angenommen und zu sich selbst angewandt. Ältere, die Christen sind, sollen ihre Mal da in der 5. Moseburg lesen, wo Gott sagt, dass wir unsere Zinge anlehren sollen. Die Seele sogar dann angelehrt worden, wann die zu Bad gehen ab den Abend, sieh mal. Achte Vers. Bloß ein Huren in Bett Abend, eine Trompete in Rama, hielt ewe Lüd in Bett Abend, hinge die, o Benjamin. Bett Abend ist Bethlehem. Dort port von der Ephraim Sturm, wir sind ewe gegangen, nur dort nördliche Königreich. En also zal de warning over dat ganze land gaan. Dat volk zal gewarnd worden. Nu komen we naar de negende vers. Ephraim zal alleen en verloten zijn en den dag, wanneer er aangeleerd wordt. Ik heb dat bekend gemaakt, maar al de geslachten in Israël wat nog zekerlijk zal zijn. Wat er anders gezegd, dat we niet dat God aan niet gewarnd had. Hij had aan Emma Wader en Emma Wader weten laten dat hij aan strofe wordt, wanneer ze zich niet nog aan nodig worden. Hij had

Ze verjent het tijd en de jongste vertelde al alle wijn. Onze Mriesje, dat zijn een kloeken en die kon klotteren als een jong. Hij zei een ranenkonde, die hield Tjonja aan. Dat zijn een flintje, die kon alles. De Miale zei, en wat helpt dat? Dat is onze Anna zijn schrijflich kloeken. Die kon op een beeld al alle boekstaven vinden. Die wordt veel mooier. Wat helpt dat kloteren? De mama moest voorkomen dat versen gaan en zei, ze durf je niet reden. Dit zijn de beter en dit zijn de beter. Alle onze tieners zijn schoonje en alle zijn ons van God gegeven. En die wil we alle even een lief hebben. Dan beruhigde ze zich van een korte tijd. Aber einmal war da kommt der Tochter, dass der Junges auf Mriesje hielt und der Miales auf Anna.

So verjente Tiet, in de jongste vertelde al alle wein. Onsem Riesje, dat zijn een kloeke, en die kon klotere als een jong. Het zijn een ranekonde, die hoed tjonja en. Dat zijn een flintje, die kon alles. De Miale sidde, en wat helpt dat? Dat is onze Anna zijn schrijtlich kloeke. Die kon op een bilder al alle boekstuwen vinden. Die wordt veel mooier, wat helpt dat klotere? De mama moest voorken dat verschen gaan en zei, ze durf je niet reden. Dit zijn het beter, en dit zijn het beter. Alle onze tiener zijn schoonje, en alle zijn ons van God gejeft. En die wel wie alle even lief hebben. Dan beruhde ze zich van een korte tijd. Aber einmal weiter kommt der Tochter, dass der Junges am Riesche hielt und dem Jales ab Anna.

Heidel en dat. De liet ons ook door even wer de Heilige Geest is en wat hij deed. We hieren niet veel en reden ook vaker niet hier over den Heiligen Geest. Irgendwo zijn we een beetje schuchter, wanneer het over dat thema van Heiligen Geest komt. Vielleicht is het zo, weil we niet genoeg door even weten. Met dem Heiligen Geest is dat zo, dat einer vielleicht gar niet zo recht weet wat hij is. Is dat eine Person? Oder wat is dat? Wann wie van de Dreieinigkeit Gottes rede, weet wie dat Gott eine Person is. Wie weet ook dat Christus eine Person is? Jesus is Gott zijn Sehen. Wat is over de Heilige Geest? Is du ook Gott zijn Sehen? Ik hoop dat wie durch diese vandaagse Botschaft eine betere Idee vom Heiligen Geest kriegen worden. Mijn Wunschgebet is, dat de Heilige Geest ons helpen wordt, aanbeten te kennen en verstaan te leren. Ik lood je nu aan met deze zingetop God te loven en aan te beden. Nou dit leid wil ik dan een paar schriftsteden lezen. Ik wil Johannes kapitel 16, de vers 8, der 15, in 1. Korinther 3, vers 16 lezen.